0: Du lundi au vendredi, 16h-18h,
1: Open Mic avec DJ First Mike
0: sur Move.
2: Hoe kan je van afstand mooi zijn? Van dichtbij lijken op duivel. Verkleed in een halo-setje. Hardhout lijkt waterflesje. Laat de leeftijd toe, hij laat. Vraag mijn man niet meer hoe het gaat. Ik beweeg zelfs aan het op straat. Nu geef ik geen antwoord meer als hij vraagt. Ik voel meer wanneer jij belt. Waarom slaap je niet? Het is laat. We zijn beiden nu niet onszelf meer. Ik was simpelweg jouw slaap. Jij was simpelweg mijn baas. Lijkt toch je die shit als werk dan? Of die dekker meisje, ga dan. Of beter gezegd nog sterk dan? Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoep in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als ze moeten. Nu ben ik eindelijk weer op straat. Zeg hola je diep nog. Zeg maar hard voor sale of briefstok. Korting code, fuck you. Blok mij, jij bent niet eens mijn tijd meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Ik hoorde je praat met Tony.
3: Some of these guys just bad on a desktop. Tryna bring on a network. Me and Elizabeth stood in a wedlock. I don't know what that guy's upset for. How can I not show my doorstep? Somebody smoking next door. Sex my white like Palmer. Journaler boxing screen like pesto. Passed off family first. The money comes second. The rest don't matter. They think that I came up quick. They don't know about the rest of the chapter. I'm from where the trap boys acting. Don't sleep with your window open. Don't ever leave your door on a latch. Bro got two next time that he's causing a hat trick. I had a big dream from young, some shit that I done, I couldn't imagine. Why would I dwell on our past without that? Maybe this wouldn't have happened. Me and a rose in a new environment, I feel like the only one adapting. Bro still ready to rap, man, shank, man, some of the guys still trapping. In the start with the dance, the starters, prawns, the meanest feedback. My dog won't ask for help, that hurts me harder, don't like when I see that. If white day run off with your pack, I swear you won't get that feedback. I don't even care about the rap, I don't even need no feedback. Remember the rap game didn't accept me, now you see the reception. Remember them bros did try reject me, now they so quick to come to the bench. Remember when my girl left me, I never go cope with the pressure. I could get over my exes, same way I could get over recession. Inflation, I'm ready, fed up when the price is raising. Only thing on my mind was paper, now only thing on my mind is payback. The show that I've done today is more than my parents' life savings. Survivor's guilt, I'm dealing with that, so tell me the price. I'm